Amsterdam. Nou, dat we Joop Helsing die onze spreekwoorden hier zullen belicht hebben. Die zijn al in de noordoostelijke richting. We gaan daar snel rechtsaf op dat koers te zetten naar de Zweden. De vlieghoogte vandaag zal zo'n 38.000 voet aan elkaar. En dat daar zie je. Ik zit daar 12 kilometer. De snelheid 8,5 kilometer per uur. De lengte van 2 voetbalvelden die we per seconde afleggen naar Amsterdam. En dit wordt dan naar resulteren. In een vliegtuig van 2 uur en 5 minuten zullen daardoor mooi op tijd gaan aankomen op Schiphol. Zo'n 20 minuutjes voor 8 lokale tijd, 5 minuten voor de schema uitkomsttijd. Wordt er zoals gezegd vanaf Helsinki richting de oostkust van Zweden. Dan een klein beetje doorsteken langs Kalmar. Havenstad al daar richting Kalmar, Denemark en dan via Groningen naar Amsterdam Schiphol Airport. Ik hoop al van harte na te zitten dat u kunt genieten straks van het warme enthousiasme van onze Nederlandse collega's in de cabine. En zo hebben we zoals al alvast een zeer prettig verblijf aan boord.